Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar, even dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door even niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar het vreugde zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.

een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip-to-bak.